0: Ik ben Betty Shetgal.
1: Oké, en wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-acceleratie. Duitsers hebben UFO's.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-acceleratie.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot.